0: alle figuur die waar wie je nog een rahel doet je
1: met Tuleman, Tuleman, Tuleman, dan ben je bij Tuleman, dan ben je bij Jan, Tuleman, Tuleman, Tuleman, dan vare ik Tuleman, dan ben je bij Jan.
0: Dan kan je bij Jan, dan doe je maar geld, dan dacht je, dan doe je.